0: Myself is bloes, hy is vir my hart. En jy die naam, ek met die Springbokke se wedstrijd, is verkeerde man toe nou die speler van die wedstrijd gekry. Iemand het seker maar gesê, luister, Damien is die speler, en toe het iemand nou het verkeerd gehad oor wat se Damien. Het was toe nou eindelijk Damien Willemse wat die speler van die wedstrijd moes gewees het. Maar ja, soke foutjies sluip maar in, maar een goeie wedstrijd hier die Springbokke, ek dink dat het nogal goed gespeel. En ons sal sien wat nou verder gebeur in hierdie interessante competitie wat dan nou hierdie jaar plaasvind in rugby. Dan is het natuurlijk die sokker wat aan die gang is. Onthou, ons het een wereldsokkerbeker soort van opsomming oor wat alles gebeur het oor die naweek vir jou. Dit is so 8:40 se kant. Maar vanoggend vroeg is het nou Engeland wat vir Mexico klop. So Engeland is deur na die volgende ronde en dan was het interessant in Noorweë vir Brazilië geklop. So Noorweë wat deur is 2-1 teen Brazilië.
1: Jy is ingeskakel op SFN 90.1 en 104.1.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Goed, ons kyk na George, inkom het van een wildernis kant af, lyk nog vry vloeiend, dan as jy op Nysna weg is, is het bezig daar van Lavalia se kant af, omtrent recht hier. As jy inkom vanaf Hedelins, vry vloeiende verkeer, en dan onder is het bezig in die R102 York en Hoopstraat, daar die eerste groot sirkel daar. Dan by die lughawe pad is het bezig op die R404 self, op pad na die lughawe toe, met die kruising met die R102, groot brak, like goed, klein brak, like vry vloeiend, in Mosselbaai. As jy inkom vanaf Dannebaai die aansluiting, Heiderand Extensions die aansluiting wat bezig is, en as jy inkom vanaf Hartenbosse kant op, is het bezig daar door Voorbaai en Dias.
0: SFM.

dag toe sy huis toe was, net om nooit weer terug te keer. Ek wonder nou nog wat van haar geword het, Katarina van woonstel blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesien, ek het oral rond gevra. Niemand

Max McNown met Love I Got Left. Is nou so net na 3 minute voor 11. Ons gaan nog so een lekkie een inwerk voor die 11 uur nuus. En onthou hier net na die, ja, kom ons sê so hier by kwart oor 11 se kant, gesels ek met Paul Hudsonburg van Protech. Maar nou, yes, Katja De Valier met Wild Wild Women.

Ewels fantasties, nie môre nie nou. Ja, ons tyd saam vandag, ons kuiertyd saam vandag is besig om nou vinnig uit te loop. Maar ons het nog so 2 of 3 lekker liedjies voor Enrico jou direk na die nuus verder gaan geselskap hou. Soos hierdie een van Miles Smith, gevolg deur John Rock Prophet.

Hang op, Madonna in die achtergrond nou. Elvis Blue Sign is hier op 90.1, 104.1. 6 minuten weg vanaf Venice op die uur om 1 net na Luke B. Hood.

Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George. Hier

0: Dat is de klanken van Rubber Duck, Through the Night, serie en getitel. Dus wie ik is, Enrico Koetser, ook naar geluisterd. Dus 2:51. Draai bij die winkel, dan terug met Wijnand Burger. Ik heb voor u nieuws op de eer om 3. Denie is samen met jou tussen 3 en 6.
1: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
2: SFM vol goed musiek.

my kom staan. Sy het haar blaas op een kant van my kom skuif, so dat meer kon sien van haar sexy lyf. Sy het onder haar wimpers in my deur geloer, van my stukkies vrugte met haar hand gevoer. Sy het sagkies oor die rondes van haar boutjies gevryf. Jy verblei my met die kurres van jou lyf.

Dat was Steve geweest met die liedjie Brother. Is nou so amper 24 minuten voor 4. Ek en jy, ek kan hier saam tot hier in die omgeving van 6 uur vanavond. Heerlijke muziek, daar was natuurlijk nuus en weer en verkeer en sport. En dan ons tussen 4 en 5 het ons al die geskiedenis verwante dinge. Ons kyk na wereldgeskiedenis, sport, geskiedenis, popkultuur, miskien iets interessant uit flicks. Maar ons vat om 'n tree op 'n slag. Beeskraal is ons volgende tree met 1000 ure.

Hy bly ondanks sy puntelose wedren die voorloper in die kampioenskap met 179 punte, gevolg deur Russell, Hamilton, Charles, Lando Norris en Oscar Piastri.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: 90.1 SFM.

Skopboks aanhangers en ondersteuners het hulle self verlede maand verlustig in die aksie wat in vier kruite by die Jagersportkompleks plaasgevind het. Agt Skopboks klubs van die Tuinroete distrik het aan die Eden Skopboks kampioenskap in Oudtshoorn deelgeneem. Ook die eerste keer dat die toernooi daar aangebied is. Dit word dan jaarliks hier in George aangebied, maar van die jaar is dit dan as deel van die Oudtshoorn Sportfees deur Eden Skopboks en die Oudtshoorn Skopboks klub aangebied. 135 deelnemers van verskillende ouderdomme het aan die kampioenskap deelgeneem. 24/7 SFM.

0: Dans die Melody, DJ Osawa. Kom ons kyk na die Superliga A's punte tabel. Evergreens eerste op die tabel met 48 punte, gevolg deur Bridgeton tweede, 47 punte, Grootbrak derde, 45 punte, sowel as Barbarians wat vierde is, ook op 45 punte, Crusaders vijfde met 34 punte, Silverstar sesde met 32 punte, Heidelberg sewende met 32 punte en Progress agste met 28 punte. Dit dan die top 8.
1: Jou streekstasie SFM.

0: Dit was dan ons maandag aan sport saamkeer. Dankie dat jy ingeskakel het en deel was. Arnie Jordaan daar gewees, Waldo Lots ook daar geluister. Groetnis van my en Rikaries.
1: SFM, eenvoudig